Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee. En pa zei zeker 100 keer, wees er voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op Ans en Mulo-stijl, stond

0: Dans zacht, maar het geeft niet, lieve Bob.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop.

0: band is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop,
0: spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging